0: FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voel je goed met de nummer 1.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met de nummer 1.

0: Extra FM. Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: The difference is what you do, what you wear, what I wear. Oliver's Optica, trendsetting vision based on groundbreaking collections from LA, Paris, New York, and now also Albeer. Oliver's Optica brings you the sights of Chanel, Prada, Gucci, but also Cromhearts, Cartier, Oliver's People, and more. Also for professional eye tests, eye pressure control, we use a high-tech camera system for centering contact lenses. Oliver's Optica. See the world from the other side. At Avenida del Albeer. In Albeer and at oliversoptica.com.
0: Voel je goed met de nummer 1.

0: FM. Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkd door geweld van rebellen. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
3: IMRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the 4 elements combine.
4: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
3: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
5: Say, I am an Extra FM listener and receive a free gift with your purchase. Only for Extra FM listeners. So come soon to Jujuju Aqua Center in Benissa.
6: Do you have cataract? Are you trying to decide if you should have cataract surgery? The thought of surgery on your eyes can be scary. Cataracts can impact your vision and make it difficult to do daily activities. Be seen quickly by an expert without long waiting lists. Call the eye doctor, Costablanca.com, in Albia on 966-866-600.
7: Autogarage Eddy Kramer.
8: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
7: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol Tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. houdt u veilig op de weg.
9: Safeguard your home while you're away and protect it from illegal entry. Linea Directa presents Squatter Protection. If squatters gain access, you'll get compensation for any damages and it even covers loss of rental income. Linea Directa with its legal assistance service will help you through the entire process.
10: Linea Directa Squatter Protection costs just €24 a year. It's completely independent and there's no need to have home insurance.
9: Call Linea Directa today on 919 181 130. That's 919 181 130. Terms and conditions apply.
0: Voel je goed met de nummer

0: Welkom bij Casabo in Albier, waar shared dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
1: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospitaal Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
2: Trabajar, vivir y disfrutar en Holanda? Visita nl-mediojobs.com. Estamos en Albir, junto a Skyler y frente a McDonald's.
3: Trenger du mer plass til eiendelene dine? I Polops-Lanosia har vi den perfekte løsningen for deg. Leie lagerboder, minilagre eller oppbevaringsskap tilpasset dine behov. Sikre og lett tilgjengelige lokaler til beste pris for både bedrifter og privatpersoner. Lager med tilgang 24 timer i døgnet. Kontakt oss nå på kabutodo.com og oppdag hvordan du kan få mer plass allerede i dag. Kabutodo.com, din lagringsløsning når du trenger det.
4: Discover Gia, a wonderful restaurant by Chef Giancarlo Milano in the heart of Alfaz del Pi. From Amalfi to the Mediterranean coast, he blends authentic Italian tradition with fresh, local ingredients. Enjoy unique dishes full of flavor, passion, and heritage, all in a warm and welcoming atmosphere. Experience the taste with a Mediterranean soul. Visit giarestaurante.com.
5: Op zoek naar hoogwaardige verf- en decoratieproducten voor uw huis? Bij Pinturas Alfas bieden we een breed scala aan premium materialen voor al uw schilder- en decoratieprojecten. Met meer dan 20 jaar ervaring en persoonlijke service helpen we u de beste keuzes te maken. We bieden ook behang, houten en laminaatvloeren, kunstgras, kunstbenodigdheden en nog veel meer. Bezoek bij pinturasalfas.com voor meer informatie. Pinturas Alfas, uw partner in perfectie voor schilderen en decoreren.
6: Noem Extra FM en ontvang 5% korting.
7: Skyler Satellite. Al meer dan 10 jaar een begrip aan de Costa Blanca. Bij Skyler Satellite kan u zo binnenwandelen. Rafi en Andy staan u meteen te woord en helpen u graag met alle informatie en problemen met satellietsystemen, televisie, audio en computer. Wij bieden ook servers voor alle draaibare satellietsystemen. Skyler Satellite. Officieel dealer van Kanaal Digitaal en TV Vlaanderen. Skyler Satellite. Schuin tegenover McDonald's in Albier.
8: Safeguard your home while you're away and protect it from illegal entry. Linea Directa presents Squatter Protection. If squatters gain access, you'll get compensation for any damages, and it even covers loss of rental income. Linea Directa, with its legal assistance service, will help you through the entire process.
9: Linea Directa Squatter Protection costs just €24 a year. It's completely independent, and there's no need to have home insurance.
8: Call Linea Directa today on 919 181 130. That's 919 181 130. Terms and conditions apply.
10: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn, omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
12: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. Nu bij Centro Commercial La Marina Finestrat. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Met de nieuwste collecties voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant, echte blikvangers en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Nu bij Centro Commercial La Marina Finestrat.
13: Ontdek een nieuwe culinaire ervaring in Altea, waar mediterrane smaken samenkomen met een adembenemend uitzicht op zee. Bij Casa La Maga vind je 2 unieke ervaringen op 1 plek. La Maga Restaurante biedt verfijnde gerechten en de meest verse zeevruchten. Gegrild boven open vuur en geserveerd in een elegante setting. Voor een meer ontspannen en sociale ervaring serveert de tapasbar gastronomische tapas in een levendige sfeer. Bezoek Casa La Maga aan de Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserveer vandaag nog je tafel via casalamaga.com.
14: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
15: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata en Albier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
16: Mundo Spa's, spa's en sauna's. Al meer dan 18 jaar uw specialist in spa's en sauna's. Met een winkel in Benidorm en Torrevieja is Mundo Spa's de beste spa-dealer aan de Costa Blanca. Met de grootste keuze aan spa's en sauna's. Al vanaf €3.000. Daar moet je zijn. Mundo Spa's. Ook voor reparaties voor spa's en sauna's van alle merken. En nu 5 kilo zwembadchloor voor €19. Meer weten? Ga naar mundospa's.com.
17: Slecht signaal? Internet te langzaam? Geen zin in gedoe? Ga dan naar Sat4U. Voor satelliet tv, internet en nog veel meer. Sat4U in La Nucía. Schuin tegenover de BP, afslag Now Espai op rotonde nummer 3. Haal het beste tv- en internetsignaal nu in huis. Voor meer informatie bezoek satlanucia.com.
10: Met de nummer 1.

0: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
1: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
0: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
2: A delightful wine or lemonade tasting wherever you like, at home, at the office, or even under the sun in Albeer. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
3: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
4: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in Albeer, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.
5: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
6: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
7: Discover Gia, a wonderful restaurant by chef Giancarlo Milano in the heart of Alfaz del Pi. From Amalfi to the Mediterranean coast, he blends authentic Italian tradition with fresh, local ingredients. Enjoy unique dishes full of flavor, passion, and heritage, all in a warm and welcoming atmosphere. Experience the taste with a Mediterranean soul. Visit giarestaurante.com.
8: Looking for high-quality paint and decoration products for your home? At Pinturas Alfaz, we offer a wide range of premium materials for all your painting and decorating projects. With over 20 years of experience and personalized service, we help you make the best choices. We also offer wallpaper wood and laminate flooring, artificial grass, fine arts material, and much more. Visit bypinturasalfaz.com for more information. Pinturas Alfaz, your partner in painting and decoration perfection.
9: Mention Extra FM and receive 5% discount.
10: Buying or selling on the Costa Blanca? Stop searching. Stop doubting. Choose Select Estates Spain, your certified real estate agent with more than 23 years of experience. Our multilingual team will find or sell your property from Denia to Cartagena. Choose certainty. Choose Select Estates Spain. Visit selectestatesspain.com.
11: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albeer Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie. Noem Extra FM en ontvang 10% korting. Bezoek vandaag nog albeerkoloniaal.com. Albeer Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
12: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca, Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
13: Dit is Dick de Haar met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
14: Welcome to Zenya Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvast LP, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs, and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
15: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Now at Centro Comercial La Marina Finisterre, the amazing Swarovski and Pandora store with the latest collections for Swarovski jewelry, watches and Pandora charms. Naturally brilliant, true eye catchers and pieces of impeccable craftsmanship. The amazing Swarovski and Pandora store now at Centro Comercial La Marina Finisterre.
16: Discover a new dining experience in Altea, where Mediterranean flavors meet breathtaking sea views. At Casa La Maja, you'll find 2 unique experiences in one place. La Maja Restaurante offers refined cuisine and the freshest seafood grilled over open flame, served in an elegant setting. For a more relaxed and social experience, the Tapas Bar serves gourmet tapas in a vibrant atmosphere. Visit Casa La Maja on Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserve your table today at casalamaja.com.
17: Droomt u van een woning kopen of verkopen in Spanje, maar weet u niet precies hoe het werkt? Bij Serveco Legal & Tax Advisors begeleiden we internationale cliënten veilig, duidelijk en zonder stress bij vastgoedtransacties. Ook voor testamenten, erfenissen, belastingen en zakelijk advies voor expats bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een afspraak bezoek ons op Facebook of mail naar benidorm@serveco.com. Serveco, al bijna 50 jaar betrouwbaar advies in Spanje.
18: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
19: Met een nummer

Because my dreams are bursting at the seams.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
0: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
4: Welkom bij La Plume, het restaurant waar je geniet van heerlijke gerechten in een sfeervolle ambiance. Voor lunch of diner, à la carte of het maandmenu uitproberen, bij La Plume ben je aan het juiste adres. Ook kun je kiezen om zowel binnen als buiten te dineren tijdens het mooie weer. En parkeren? Geen probleem. Op onze privé parkeerplaats. Kom langs bij La Plume in La Nucía en laat je verwennen door onze culinaire hoogstandjes. Ga naar restaurantelaplume.com voor een impressie of om te reserveren. En kom snel eens langs. Wij verwelkomen je graag.
5: Dreaming of a pool that's always ready to enjoy? Extend your swimming season with Dekobo's Solar Slats. With an automatic pool cover from Dekobo, you combine comfort, safety, and style. Perfectly tailored for every pool, in any garden. From advice to installation, we take care of everything. So all you have to do is relax. Visit Dekobo.es. Dekobo, manufacturer of automatic pool covers.
4: Restaurante La Plume in La Nucía. Verrassende smaken, onvergetelijke momenten.
6: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
7: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
8: Het verschil zit hem in wat je doet, hoe je eruit ziet en wat je ziet. Oliver's Optica, Trendsetting Vision, gebaseerd op baanbrekende collecties uit L.A., Parijs, New York en nu ook Albier. Oliver's Optica geeft je de looks van Chanel, Prada, Gucci, maar ook Chrome Hearts, Cartier, Oliver Peoples en meer. Ook voor professionele oogtesten, oogdrukcontrole en adaptatie van progressieve en contactlenzen met een high-tech camerasysteem voor centering. Oliver's Optica. See the world from the other side. Aan de Avenida de la Bier in Albier. En op oliversoptica.com.
9: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
10: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK-taskforce van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
12: Welcome to Casabo in Albia, the place for shared dining with a cozy, homely feel. Discover a fine selection of beautifully crafted dishes to share over lunch or dinner. Enjoy a good glass of wine or stop by for a casual drink, a snack, or our signature high wine with selections from around the world. At Casabo, it's all about taste, togetherness, and a warm welcome. Visit casa-bo.com. We're ready to welcome you.
13: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
14: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
13: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
15: ¿Trabajar, vivir y disfrutar en Holanda? Visita nl-mediojobs.com. Estamos en Albir, junto a Skyler y frente a McDonald's.
16: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uurs toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
17: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
18: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto in topstaat en tegen de beste prijs? Eddie Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddie Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddie Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddiekramer.com.
19: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Voel je goed met een nummer.

0: Bestill din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida de la Vir 82 1A. Albir Dental Studio, ditt smil viktig for oss.
1: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
2: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. Nu bij Centro Comercial La Marina Finestrat. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Met de nieuwste collecties voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant. Echte blikvangers. En stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Nu bij Centro Comercial La Marina Finestrat.
3: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
4: Step into a world of passion, flavor and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñon and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
5: Park your car, camper, or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair, and inspection services. Parking available from just 285 euros per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe, and affordable.
6: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
7: Mundo Spas. Spas and saunas. For more than 18 years, your specialist in spas and saunas. Mundo Spas. The best spa dealer on the Costa Blanca. With a store in Benidorm and Torrevieja. With the biggest selection of spas and saunas starting at €3,000. That's the place to be. Mundo Spas. Also for repairs for spas and saunas from all brands. And now, 5 kilograms swimming pool chlorine for €19. More info? Go to mundospas.com.
8: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95585-7168. We speak 7 languages.
9: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albier Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie.
10: Noem Extra FM en ontvang 10% korting.
9: Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albier Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
11: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
12: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, al dus het Israëlische leger. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in Albier, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see. I can't see a thing. Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brand in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialised in all kinds of hearing aid devices.
3: Droomt u van een woning kopen of verkopen in Spanje, maar weet u niet precies hoe het werkt? Bij Serveco Legal & Tax Advisors begeleiden we internationale cliënten veilig, duidelijk en zonder stress bij vastgoedtransacties. Ook voor testamenten, erfenissen, belastingen en zakelijk advies voor expats bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een afspraak bezoek ons op Facebook of mail naar benidorm@serveco.com. Serveco, al bijna 50 jaar betrouwbaar advies in Spanje.
4: Een heerlijke wijn- of limonadeproeverij, waar u maar wilt. Thuis, op kantoor of zelfs onder de zon in Albier. Bow Wines maakt het mogelijk. Proef verschillende wijnen en limonades en ontwikkel samen met vrienden uw eigen smaakprofiel. Ontdek welk type wijn u bent en geniet van onze volledige aandacht en begeleiding. Proeverijen vanaf €12,50 per persoon. En bij aankoop van 2 flessen per persoon is uw proeverij gratis. Bezoek ons op bow-wines.com en boek een onvergetelijke ervaring.
5: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
6: Kopen of verkopen aan de Costa Blanca? Stop met zoeken. Twijfel niet langer. Kies voor Select Estate Spain. Je gecertificeerde makelaar met meer dan 23 jaar ervaring. Ons meertalige team vindt of verkoopt jouw woning. Van Denia tot Cartagena. Kies voor zekerheid. Kies voor Select Estates. Bezoek selectestatespain.com.
7: And

0: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Ben je gestrest? Heb je slaapproblemen? Of ben je je doel een beetje kwijt? Kom naar Zenya Sound Healing. Ervaar de helende kracht van Tibetaanse klankschalen en gongs. Eventueel gecombineerd met mindfulness en geleide meditatie. Laat je helpen om weer in balans te komen en je energie te resetten. Bezoek onze studio Zenya Sound Healing in Alphastel P en vind jouw weg naar innerlijke rust. ZenyaSoundHealing.com.
0: Dinerclubspanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Je woning of bedrijf optimaal beveiligen? Met TPM Installaciones kies u voor slimme en betrouwbare beveiligingsoplossingen. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Stimmt es, dass man in Hohoho Aquasender alles für Ihr Schwimmbad finden?
4: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten Sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben Sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Hohoho Aquasender ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn Sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenloser Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Hohoho Aquasender in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf hohohoaquasender.com.
5: Bei IMED Hospital.

0: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
1: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
0: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
2: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
3: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Now, at Centro Comercial La Marina Finisterre, the amazing Swarovski and Pandora store, with the latest collections for Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, true eye-catchers, and pieces of impeccable craftsmanship. The amazing Swarovski and Pandora store. Now at Centro Comercial La Marina Finisterre.
4: Ontdek een nieuwe culinaire ervaring in Altea, waar mediterrane smaken samenkomen met een adembenemend uitzicht op zee. Bij Casa La Maga vind je twee unieke ervaringen op één plek. La Maga Restaurante biedt verfijnde gerechten en de meest verse zeevruchten. Gegrild boven open vuur en geserveerd in een elegante setting. Voor een meer ontspannen en sociale ervaring serveert de tapasbar gastronomische tapas in een levendige sfeer. Bezoek Casa La Maga aan de Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserveer vandaag nog je tafel via casalamaga.com.
5: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
6: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
7: Leter du etter høykvalitets maling og dekorasjonsprodukter til hjemmet ditt? Hos Pinturas Alfas tilbyr vi et bredt utvalg av førsteklasses materialer for alle dine male- og dekorasjonsprosjekter. Med over 20 års erfaring og personlig service hjelper vi deg med å ta de beste valgene. Vi tilbyr også tapet, tre- og laminatgulv, kunstgress, kunstnermateriell og mye mer. Besøk bypinturasalfas.com for mer informasjon. Pinturas Alfas, din partner for perfektion innen maling og dekorasjon.
8: Nevn Extra FM og få 5% rabatt.
9: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.
10: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
11: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
10: Find us at the N332 in Altea at Partida El Planet 156 Left. Call us on 96584-5401 or check our website, eddiekramer.com. Garage Eddy, built for the road ahead.
9: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week, met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf €10. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
12: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
14: Welcome to Zenia Sound Healing, where you can feel, heal and release. Located in Alvast LP, Arabi Plaza, we invite you to hit pause. Breathe deep and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
15: ¿Trabajar, vivir y disfrutar en Holanda? Visita nl-mediojobs.com. Estamos en Alvir, junto a Skyler y frente a McDonald's.
16: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
17: Droomt u van een woning kopen of verkopen in Spanje, maar weet u niet precies hoe het werkt? Bij Serveco Legal en Tax Advisors begeleiden we internationale cliënten veilig, duidelijk en zonder stress bij vastgoedtransacties. Ook voor testamenten, erfenissen, belastingen en zakelijk advies voor expats bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een afspraak bezoek ons op Facebook of mail naar benidorm@serveco.com. Serveco, al bijna 50 jaar betrouwbaar advies in Spanje.
18: Welkom bij Casabo in Albier, waar shared dining centraal staat. Laat je verrassen door een combinatie van verfijnde gerechten om samen te delen tijdens lunch of diner. Geniet van een goed glas wijn in een warme, huiselijke sfeer. Liever iets kleins? Kom langs voor een borrel, een snack of een gezellige high wine met wijnen uit verschillende landen. Bij Casabo draait het om smaak, samen zijn en genieten. Bezoek ons op casa-bo.com. Wij staan voor je klaar.
19: Saving on your insurance is easy with Línea Directa.
20: Easy? How easy?
19: Well, it's like riding a bike.
20: Oh, you mean like falling off a log?
19: piece of cake.
20: Ah, easy peasy lemon squeezy.
19: Mmm, talking of which, have you got any of that cheesecake left? Switch and save on your insurance with Linea Directa. Maybe that's why 9 out of 10 satisfied customers recommend us. Call 919 181 130, that's 919 181 130, and get the best price for car, bike and home insurance. Conditions apply.
21: De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Voel je goed met een

0: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio. Where your smile comes first.
1: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlands.

0: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse, lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
1: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installaciones staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
4: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Maandag tot en met zaterdag van 8:30 tot 5:00.
1: Discover a new dining experience in Altea, where Mediterranean flavors meet breathtaking sea views. At Casa La Maja, you'll find two unique experiences in one place. La Maja Restaurante offers refined cuisine and the freshest seafood grilled over open flame, served in an elegant setting. For a more relaxed and social experience, the Tapas Bar serves gourmet tapas in a vibrant atmosphere. Visit Casa La Maja on Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserve your table today at casalamaja.com.
2: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
3: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Mejorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Mejorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
4: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea, a 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a 1-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea, 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
5: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Albier Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation.
6: And now, mention Extra FM and receive 10% discount.
5: Visit albiercolonial.com today. Albier Colonial, bringing style to your home.
7: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca, Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanseplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
9: Top Bocciuccio. De beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Topogigio, zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Topogigio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterraneo in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
10: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
11: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
10: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
12: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in Albier, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.
13: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing, altijd binnen handbereik.
14: Welkom til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter i en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume er du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurant.laplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
15: Droomt u van een woning kopen of verkopen in Spanje, maar weet u niet precies hoe het werkt? Bij Serveco Legal & Tax Advisors begeleiden we internationale cliënten veilig, duidelijk en zonder stress bij vastgoedtransacties. Ook voor testamenten, erfenissen, belastingen en zakelijk advies voor expats bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een afspraak bezoek ons op Facebook of mail naar benidorm@serveco.com. Serveco, al bijna 50 jaar betrouwbaar advies in Spanje.
14: Restaurant de La Plume in La Nucia. Overraskende smaker, uvergelijkelijke ogenblik.
7: Voel je goed met de nummer 1.

ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: 1A. Of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio. Waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
2: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Now, at Centro Comercial La Marina Finistrat, the amazing Swarovski and Pandora store, with the latest collections for Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, true eye catchers, and pieces of impeccable craftsmanship. The amazing Swarovski and Pandora store, now at Centro Comercial La Marina Finistrat.
3: Ontdek een nieuwe culinaire ervaring in Altea, waar mediterrane smaken samenkomen met een adembenemend uitzicht op zee. Bij Casa La Maga vind je twee unieke ervaringen op één plek. La Maga Restaurante biedt verfijnde gerechten en de meest verse zeevruchten. Gegrild boven open vuur en geserveerd in een elegante setting. Voor een meer ontspannen en sociale ervaring serveert de tapasbar gastronomische tapas in een levendige sfeer. Bezoek Casa La Maga aan de Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserveer vandaag nog je tafel via casalamaga.com.
4: Dreaming of a pool that's always ready to enjoy? Extend your swimming season with Dekobo's Solar Slats. With an automatic pool cover from Dekobo, you combine comfort, safety, and style. Perfectly tailored for every pool, in any garden. From advice to installation, we take care of everything. So all you have to do is relax. Visit Dekobo.es. Dekobo, manufacturer of automatic pool covers.
5: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren.

0: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Ben je gestrest? Heb je slaapproblemen? Of ben je je doel een beetje kwijt? Kom naar Zenya Sound Healing. Ervaar de helende kracht van Tibetaanse klankschalen en gongs. Eventueel gecombineerd met mindfulness en geleide meditatie. Laat je helpen om weer in balans te komen en je energie te resetten. Bezoek onze studio Zenya Sound Healing in Alphas Del Pi en vind jouw weg naar innerlijke rust. ZenyaSoundHealing.com.
0: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekersuur. En daar

0: Patricia. Nearby Restaurant Difference.
1: Op zoek naar hoogwaardige verf- en decoratieproducten voor uw huis? Bij Pinturas Alvast bieden we een breed scala aan premium materialen voor al uw schilder- en decoratieprojecten. Met meer dan 20 jaar ervaring en persoonlijke service helpen we u de beste keuzes te maken. We bieden ook behang, houten en laminaatvloeren, kunstgras, kunstbenodigdheden en nog veel meer. Bezoek bij pinturasalvast.com voor meer informatie. Pinturas Alvast, uw partner in perfectie voor schilderen en decoreren.
2: Noem Extra FM en ontvang 5% korting.
3: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
4: ¿Quieres la mejor televisión? ¿No tienes cobertura de internet y necesitas conexión por satélite? Ponte cómodo, que Sat4U se encargará de todo. Hacen la instalación donde tú la necesites en un tiempo récord. Carretera Benidorm a La Nucía frente a Gasolinera Pepe. Salida No Spy. Rotonda número 3. La Nucía. Infórmate en satlanucía.com. Conéctate al mundo con Sat4U.
5: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de wintersomstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in Albier, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.
8: Do you need more space for your belongings? In Pollup and La Nucía, we have the perfect solution for you. Rent storage units, mini warehouses or lockers, tailored to your needs. Secure, accessible spaces at the best price. For businesses and individuals alike, 24-hour access storage. Contact us now at cabetodo.com and discover how to gain more space today. cabetodo.com, your storage solution, whenever you need it.
9: Droom je van een zwembad dat altijd klaar is om van te genieten? Verleng je zwemseizoen met de Solar Lamellen van de Kobo. Met een automatische zwembadafdekking van de Kobo combineer je comfort, veiligheid en stijl. Perfect op maat, voor elk zwembad, in elke tuin. Van advies tot installatie, wij regelen alles voor je. Zodat je alleen nog hoeft te ontspannen. Bezoek dekobo.es. De Kobo, fabrikant van automatische zwembadafdekkingen.
10: Welkom bij La Plume. dem Restaurant, in dem Sie köstliche Gerichte in stimmungsvoller Atmosphäre genießen können. Ob zum Mittag- oder Abendessen, à la carte essen oder das Monatsmenü probieren. Bei La Plume sind Sie genau richtig. An schönen Tagen können Sie sowohl drinnen als auch draußen speisen. Parken? Kein Problem, auf unserem privaten Parkplatz. Besuchen Sie La Plume in La Nucia und lassen Sie sich von unseren kulinarischen Highlights verwöhnen. Gehen Sie auf restaurantlaplume.com für einen ersten Eindruck oder um zu reservieren. Und schauen Sie bald vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
11: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat Haiyal Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patat in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patat Albier op Instagram.
10: Überraschende Aromen, unvergessliche Momente. Restaurant La Plume in La Nucia.
12: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
13: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
14: Bel Annemieke Rood van MCS in Alfas Del Pi vandaag nog. 96-686-0611. Of kijk op mcsverzekeringen.net.
15: Met de nummer 1.

0: A delightful wine or lemonade tasting wherever you like, at home, at the office, or even under the sun in Albeer. Beau Wines makes it possible. Taste different wines and lemonades and develop your own flavor profile together with friends. Discover what type of wine you are and enjoy our full attention and guidance. Tastings from €12.50 per person, and if you purchase 2 bottles per person, your tasting is free. Visit us at beau-wines.com or book an unforgettable experience.
1: Bestill din neste tannlegetime hos Albeer Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Albeer Dental Studio, ditt smil er viktig for oss.
2: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
3: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. Nu bij Centro Commercial La Marina Finestrat. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store. Met een nieuw

0: national food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95585 7168. We speak 7 languages.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
3: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
2: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
1: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
5: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje. En hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt. En de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Ontdek Gia, een prachtig restaurant van chef Giancarlo Milano in het hart van Alfas del Pi. Van Amalfi tot aan de Middellandse Zee combineert hij authentieke Italiaanse traditie met verse, lokale ingrediënten. Geniet van unieke gerechten vol smaak, passie en erfgoed in een warme en gastvrije sfeer. Ervaar de smaak met een mediterrane ziel. Bezoek giarestaurante.com.
3: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
4: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable, with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
5: Your style, your home. Discover exclusive indoor and outdoor furniture at Outbier Colonial. Choose from beautiful designs and endless inspiration at our 7 locations across the Costa Blanca. Enjoy fast delivery and professional installation.
6: And now, mention Extra FM and receive 10% discount.
5: Visit albiercolonial.com today. Outbier Colonial, bringing style to your home.
7: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang, omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
9: Ben je gestrest? Heb je slaapproblemen? Of ben je je doel een beetje kwijt? Kom naar Zenya Sound Healing. Ervaar de helende kracht van Tibetaanse klankschalen en gongs. Eventueel gecombineerd met mindfulness en geleide meditatie. laat je helpen om weer in balans te komen en je energie te resetten. Bezoek onze studio Senja Sound Healing in Alphastelpie en vind jouw weg naar innerlijke rust. ZenjaSoundHealing.com.
10: Welcome to La Plume, the restaurant where you enjoy your delicious dishes in an attractive atmosphere. For lunch or dinner, want to try a la carte or the monthly menu? At La Plume, you are at the right place. You can also choose to dine inside or outside during nice weather. Need to park? No problem. In our private parking spot, visit La Plume in La Nucia and indulge yourself with our culinary delights. Go to restaurantslaplume.com for an impression or make a reservation and stop by soon. We're happy to welcome you.
11: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in El Bier, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.
12: Restaurant La Plume in La Nucia. Surprising flavors, unforgettable moments.
13: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
14: Op zoek naar hoogwaardige verf- en decoratieproducten voor uw huis? Bij Pinturas Alfas bieden we een breed scala aan premium materialen voor al uw schilder- en decoratieprojecten. Met meer dan 20 jaar ervaring en persoonlijke service helpen we u de beste keuzes te maken. We bieden ook behang, houten en laminaatvloeren, kunstgras, kunstbenodigdheden en nog veel meer. Bezoek bij pinturasalfas.com voor meer informatie. Pinturas Alfas, uw partner in perfectie voor schilderen en decoreren.
15: Noem Extra FM en ontvang 5% korting. Are you a driven sales professional with ambition? Select Estates is looking for talented individuals with sales experience and a strong desire to succeed. Earn high commissions and grow with a dynamic, successful team. Join Select Estates today. Apply now. Call 965-846-733 or email info@estatespain.com.
7: Met een nummer.

0: ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes. Chempremas. De chef.

0: sant at du kan finne alt I bassenget ditt hos UUU Aquacenter? Ja, vannutstyr, varmepumper, deksler, klor, filter, bassengrensere, bare alt. Og hva sa han? Hvis du ser etter et spa eller en badstue, UUU Aquacenter det pålitelige selskapet du trenger. Også alt til badet og rent drikkevann. Egen teknisk service og gratis transport på nesten alle produkter på Costa Blanca. Besök UUU Aquacenter på industriområdet La Pedrera I Benissa. Og på UUUAquacenter.com.
1: Discover a new approach to dental care at Albir Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albir 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albir Dental Studio. Where your smile comes first.
2: Si, jeg en Extra FM-lytter og får en gratis gave med kjøpet ditt. Kun for Extra FM-lyttere. Så kom snart innom Juju Aquacenter I Benissa.
3: Innbrak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal. Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
4: Bel Annemieke Rood van MCS in Alfas Del Pi vandaag nog. 96-686-0611. Of kijk op mcsverzekeringen.net.
5: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
6: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
7: Ontdek een nieuwe culinaire ervaring in Altea, waar mediterrane smaken samenkomen met een adembenemend uitzicht op zee. Bij Casa La Maga vind je twee unieke ervaringen op één plek. La Maga Restaurante biedt verfijnde gerechten en de meest verse zeevruchten. Gegrild boven open vuur en geserveerd in een elegante setting. Voor een meer ontspannen en sociale ervaring serveert de tapasbar gastronomische tapas in een levendige sfeer. Bezoek Casa La Maga aan de Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserveer vandaag nog je tafel via casalamaga.com.
8: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
9: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
10: Jouw stijl, jouw thuis. Ontdek exclusieve meubels voor binnen en buiten bij Albir Koloniaal. Kies uit prachtige designs en eindeloze inspiratie in onze 7 locaties aan de Costa Blanca. Profiteer van snelle levering en professionele installatie.
11: Noem Extra FM en ontvang 10% korting.
10: Bezoek vandaag nog albierkoloniaal.com. Albir Koloniaal brengt stijl in jouw huis.
12: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca, Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
14: MRG, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
15: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
14: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
16: Want to live and work in the Netherlands? Earn a great salary for as long as you choose. Visit nl-jobs.com today. We're in El Bier, next to Skyler and across from McDonald's. NL Jobs. Your future starts here.
17: Toch opvallend dat voor steeds meer mensen de week op woensdag begint. Het enige en meest gelezen Nederlandstalige weekblad aan de Costa Blanca blijft je boeien. Elke woensdag al het lokale nieuws en een complete televisiegids. Al meer dan 20 jaar aan de Costa Blanca. En dat helemaal gratis. Haal hem dus snel bij je supermarkt, alle Nederlandstalige clubs, horeca en op nog veel meer plaatsen. Van Denia tot en met Torrevieja. Het wordt weer een leuke week deze week.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Hoe bereik je alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca? Door De Week. Met een oplage van 15.000 exemplaren. Adverteren kan al vanaf 10 euro. Mail naar info@deweek.net. Het wordt weer een leuke week deze week.
2: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
3: Thinking of buying or selling a property in Spain, but not sure how it really works? At Cerveco Legal and Tax Advisors, we help international clients handle property transactions safely, clearly, and without stress. We also assist with wills, inheritance, tax matters, and business advice for expatriates. For an appointment, find Cerveco on Facebook or email to Benidorm@cerveco.com. Cerveco, trusted advice in Spain for 50 years.
4: Mundo Spa's, spa's en sauna's. Al meer dan 18 jaar uw specialist in spa's en sauna's. Met een winkel in Benidorm en Torrevieja is Mundo Spa's de beste spa-dealer aan de Costa Blanca. Met de grootste keuze aan spa's en sauna's. Al vanaf €3.000. Daar moet je zijn. Mundo Spa's. Ook voor reparaties voor spa's en sauna's van alle merken. En nu 5 kilo zwembadchloor voor €19. Meer weten? Ga naar mundospa's.com.
5: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Hey, the greatest hits. We make you feel good. Voel je goed met de nummer

0: Welcome to Zenya Sound Healing, where you can feel, heal, and release. Located in Alvastelpi, Arabi Plaza, we invite you to hit pause, breathe deep, and reconnect with yourself. After studying in Nepal, we will let you experience the powerful energy of Tibetan bowls and gongs and return to calm with modern mindfulness and guided meditation. An experience you won't forget. A moment of peace just for you. Book your session today at zenyasoundhealing.com. Let's reset your energy.
1: The best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud. Health one person at a time.
2: Je woning of bedrijf optimaal beveiligen? Met TPM Installaciones kies u voor slimme en betrouwbare beveiligingsoplossingen. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing altijd binnen handbereik.
4: Welkom bij La Plume, het restaurant waar je geniet van heerlijke gerechten in een sfeervolle ambiance. Voor lunch of diner, à la carte of het maandmenu uitproberen. Bij La Plume ben je aan het juiste adres. Ook kun je kiezen om zowel binnen als buiten te dineren tijdens het mooie weer. En parkeren? Geen probleem. Op onze privé parkeerplaats. Kom langs bij La Plume in La Nucia en laat je verwennen door onze culinaire hoogstandjes. Ga naar restaurantelaplume.com voor een impressie of om te reserveren. En kom snel eens langs. Wij verwelkomen je graag.
5: Droom je van een zwembad dat altijd klaar is om van te genieten?

0: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle, professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken en behandelingen in slechts één dag. Geniet van het comfort van een kliniek die is ingericht rondom jouw welzijn. Je vindt ons op Avenida del Albeer 82 1A of contact ons via Facebook. Albeer Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
2: Experience the magic. The Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Now at Centro Comercial La Marina Finisterre. The amazing Swarovski and Pandora store with the latest collections for Swarovski jewelry, watches and Pandora charms. Naturally brilliant, true eye catchers, and pieces of impeccable craftsmanship. The amazing Swarovski and Pandora store, now at Centro Comercial La Marina Finisterre.
3: Discover a new dining experience in Altea, where Mediterranean flavors meet breathtaking sea views. At Casa La Maja, you'll find 2 unique experiences in one place. La Maja Restaurante offers refined cuisine and the freshest seafood grilled over open flame, served in an elegant setting. For a more relaxed and social experience, the Tapas Bar serves gourmet tapas in a vibrant atmosphere. Visit Casa La Maja on Calle Conde de Altea 34 in Altea. Reserve your table today at casalamaja.com.
4: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
5: Looking for high-quality paint and decoration products for your home? At Pinturas Alfaz, we offer a wide range of premium materials for all your painting and decorating projects. With over 20 years of experience and personalized service, we help you make the best choices. We also offer wallpaper wood and laminate flooring, artificial grass, fine arts material, and much more. Visit bypinturasalfaz.com for more information. Pinturas Alfaz, your partner in painting and decoration perfection.
6: Mention Extra FM and receive 5% discount.
7: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
8: Topo Gigio is the greatest taste in Italian and international food since 1982. Topo Gigio, without a doubt one of the best kitchens in Benidorm. Our motto is to serve quality dishes and deliver excellent service in our lovely modern and classic interior. Topo Gigio has moved to an even more modern location on the Avenida Mediterraneo in Benidorm in front of the church. To book a table, please call 95585 7168. We speak 7 languages.
9: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws aangeboden door ziekenhuis IMED Levante Benidorm.
10: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaat lid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Velkommen til La Plume. Restauranten hvor du kan nyte deilige retter i en stemningsfull atmosfære. Vil du prøve à la carte eller månedens meny? Hos La Plume du på rett sted. Du kan også velge å spise inne eller ute når været fint. Parkering? Ingen problem. Vi har vår egen private parkeringsplass. Kom innom La Plume og la deg skjemme bort med våre kulinariske mesterverk. Gå til restaurant.laplume.com for et inntrykk eller for å reservere. Vi håper å se deg snart. Vi ønsker deg hjertelig velkommen.
12: Trabajar, vivir y disfrutar en Holanda? Visita nl-mediojobs.com. Estamos en Alvir. Junto a Skyler y frente a McDonald's.
11: Restaurant de La Plume y La Nucía. Overraskende smaker, uforglemmelige øyeblikk.
13: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo Hoo Aqua Center.com.
14: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
15: Say, I am an Extra FM listener and receive a free gift with your purchase. Only for Extra FM listeners. So come soon to Jujuju Aqua Center in Benissa.
16: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
17: Inbraak. Ziekenhuisopname. Autodiefstal.
18: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een compleet Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
19: Bel Annemieke Rood van MCS in Alfas Del Pi vandaag nog. 96-686-0611. Of kijk op mcsverzekeringen.net.
9: Met de nummer 1.

0: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
1: Cappuccio, de beste smaak in Italiaanse en internationale gerechten sinds 1982. Cappuccio, zonder twijfel een van de beste keukens in Benidorm. Ons motto is kwaliteit gerechten serveren en het leveren van uitstekende service in ons mooie, moderne en klassiek interieur. Cappuccio is verplaatst naar een nog modernere locatie op de Avenida Mediterraneo in Benidorm, tegenover de kerk. Om te reserveren bel 95-585-7168. Wij spreken 7 talen.
2: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora wereld van verwondering en romantiek. Nu bij Centro Commercial La Marina Finestrat. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Met de nieuwste collecties voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant, echte blikvangers. En stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora store. Nu bij Centro Commercial La Marina Finestrat.
3: I look into my sphere and I see.
4: I can't see a thing!
5: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
6: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
7: Welcome to Casabo in Albia, the place for shared dining with a cozy, homely feel. Discover a fine selection of beautifully crafted dishes to share over lunch or dinner. Enjoy a good glass of wine or stop by for a casual drink, a snack, or our signature high wine with selections from around the world. At Casabo, it's all about taste, togetherness, and a warm welcome. Visit casa-bo.com. We're ready to welcome you.
8: Letar du efter högkvalitets maling och dekorationsprodukter till hemmet ditt? Hos Pinturas Alfas tillbyr vi ett brett utvalg av försteklasses materialer för alla dina male- och dekorationsprojekter. Med över 20 års erfaring och personlig service hjälper vi dig med att ta de bästa valgena. Vi tillbyr också tapet, trä och laminatgrupper.

0: Archie, a sophisticated artificial intelligence entity. And with my arrival, I will ensure that the four elements combine.
1: This is how Elements, Benidorm Palace's new show, was born. Art, fantasy, gastronomy, and more than 50 international artists on stage, live. The best show in Europe at Benidorm Palace.
0: The transformation of Elements has officially started, and change is on its way.
2: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
3: Don Panchito.
4: De Nederlandse delicatessenwinkel. Met een ruime sortering Nederlandse drop. Een ruim assortiment kersbekenzuur. En

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Heb je meer ruimte nodig voor je spullen? In Pollop en La Nucia hebben wij de perfecte oplossing voor jou. Huur opslagruimtes, mini-magazijnen of kluisjes op maat van jouw behoeften. Veilige, toegankelijke ruimtes tegen de beste prijs. Voor zowel bedrijven als particulieren. Opslag met 24 uur toegang. Neem nu contact met ons op via kabetodo.com en ontdek hoe je vandaag nog meer ruimte kunt creëren. Kabetodo.com, jouw opslagoplossing altijd binnen handbereik.
2: Droom je van een zwembad dat altijd klaar is om van te genieten? Verleng je zwemseizoen met de Solar Lamellen van de Kobo. Met een automatische zwembadafdekking van de Kobo combineer je comfort, veiligheid en stijl. Perfect op maat. Voor elk zwembad. In elke tuin. Van advies tot installatie, wij regelen alles voor je. Zodat je alleen nog hoeft te ontspannen. Bezoek de Kobo.es. De Kobo, fabrikant van automatische zwembadafdekkingen.
3: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is

0: restaurant difference.
1: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille del Palacete 30 of bel 674 070707.
2: Mundo Spa's, spa's en sauna's. Al meer dan 18 jaar uw specialist in spa's en sauna's. Met een winkel in Benidorm en Torrevieja is Mundo Spa's de beste spa-dealer aan de Costa Blanca. Met de grootste keuze aan spa's en sauna's. Al vanaf €3000. Daar moet je zijn. Mundo Spa's. Ook voor reparaties voor spa's en sauna's van alle merken. En nu 5 kilo zwembadchloor voor €19. Meer weten? Ga naar mundospa's.com.
3: Dit is de nummer 1 aan de Costa Blanca. Extra FM. Je hoort ons overal op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabbia. Nu het laatste nieuws, aangeboden door ziekenhuis Inet Levante Benidorm.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle, professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken en behandelingen in slechts één dag. Geniet van het comfort van een kliniek die is ingericht rondom jouw welzijn. Je vindt ons op Avenida del Albeer 82 1A of contact ons via Facebook. Albeer Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
6: I look into my sphere and I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
7: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
8: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7 in de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel!
3: Met de nummer 1.

0: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
1: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Horkerbilen, campingbilen eller motorcykeln din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk ledelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt, ohne tack. Inkluderar ledemöjlighet att få elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från kun 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt.
3: Looking for high-quality paint and decoration products for your home? At Pinturas Alfaz, we offer a wide range of premium materials for all your painting and decorating projects. With over 20 years of experience and personalized service, we help you make the best choices. We also offer wallpaper wood and laminate flooring, artificial grass, fine arts material, and much more. Visit bypinturasalfaz.com for more information. Pinturas Alfaz, your partner in painting and decoration perfection.
4: Mention Extra FM and receive 5% discount.
5: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille del Palacete 30 of bel 674 070707.
6: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
7: The last few minutes, Celtic have won the Scottish Cup with a 3-1 victory over Dunfermline in the final at Hampden Park. The victory seals the double for Martin O'Neill's side after they pipped Hearts to the Premiership title last weekend. There's a big game at Wembley too, with Hull taking on Middlesbrough in the Championship playoff final. Live to Joe Rawson.
8: It's taken a while to get going, but just like the weather, this game finally is getting hot. Chances for both in this second half. For Borough, Daniel Fry nodded over at the back post, a glorious chance, while Hull, who hit the bar earlier from Ollie McBurney, had tested keeper Sol Brin through Mo Balumi. So much at stake for both. Promotion to the Premier League on the line. It's Hull City nil, Middlesbrough nil.
7: Well, the UK sweltered through the start of what could be record-breaking heat this bank holiday weekend. Temperatures have already exceeded 30 degrees Celsius in southeast England. French officials have temporarily relaxed enhanced border checks on drivers boarding ferries at the port of Dover. Some motorists were caught up in hours-long delays this morning because of the new system. Travel expert Simon Calder, who's there, says authorities have gone back to the old system of manually stamping passports, which means traffic now

0: restaurant difference. Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio 30 or call 674-070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
3: Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voel je goed met de nummer

0: FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat er afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camille del Palacio at 30. Or call 674-070707.
3: Met een

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7. In Benidorm at Camille del Palacio 30. Or call 674-070707.
0: Met de nummer

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille.

0: fait des...
1: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met een nummer.

0: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille del Palacete 30 of bel 674 070707.
1: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio 30 or call 674-070707.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de nummer 1.

0: elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio 30 or call 674-070707.
1: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille del Palacete 30 of bel 674-070707.
2: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekend gemaakt worden.